0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
3: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
2: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
4: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een maning aan ons.
2: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. Op de A59 Den Bosch Zonzeel 5 minuten vertraging bij Knoopend Zonzeel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simon.

0: eren wie eren toekomt.
1: Chaka.
0: Ja, want zij was het. Ja, zij zong het als eerste en Whitney Houston deed het in 1994 dunnetjes over. En we begonnen met Billy Ocean.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Je hoorde I'm Every Woman and Get Out of My Dreams and Get Into My Car. En dat kwam uit 1988. Goedemorgen allemaal. Het is een nieuwe week Simpel Simons, maandag 21 september. En we nemen je deze hele week weer mee je werkdag in. Jazeker, want ja... Hoe moet je zonder de ochtend van de horizon je dag goed beginnen? Ja, voor sommige mensen is dit gewoon, ja, hoe moet je dat zeggen? Het kopje koffie of thee na het opstaan en het douchen en de tanden poetsen. Voor sommige mensen is dit gewoon een ochtendritueel. Ik sta daar niet altijd bij stil, maar het maakt me wel een beetje, ja, hoe moet je dat zeggen? Deemoedig, mag je dat zeggen? Een beetje bescheiden, ja. Nou, mooi. Fijn dat jullie met zoveel plezier naar de ochtendshow luisteren. Ik doe het elke dag weer met ontzettend veel plezier. Dus ja, moet goed komen. Als we er allebei plezier aan beleven, dan komt het goed. Hey, wat gaan wij doen tussen nu en 9 uur? Nou, het is een nieuwe week. Dat betekent ook een nieuwe Simple Shazam. En dat is nieuw werk van Cyndi Lauper. Nou, niet helemaal. 40 jaar geleden kwam haar album True Colors uit. En je neemt voor zo'n album altijd meer liedjes op dan dat erop kwijt kunnen. En ja, op die anniversary album van 40 jaar geleden, daar staat gewoon een nieuw liedje. Ja, dat is echt heel bijzonder en mooi. En dat is deze hele week de Simple Shazam. Wat is de titel van het liedje? The River Cried. En je hoort het straks aan het einde van dit programma. Ook de open deurplaat komt voorbij. Horizon Agenda, gelezen door Hans van Groessen. Dus ja, dat is het tweede uur in een notendop. Dan, wat gaan we allemaal dit uur doen? Nou, we hebben natuurlijk voor jou zometeen om 7:15 het weer. Het is heel rustig herfstweer. Ja, het zonnetje schijnt, niet te veel regen. En als de regen valt, dan gebeurt dat hoofdzakelijk 's nachts. Hè, zoals in de nacht van zaterdag op zondag. En ja, ook vandaag wordt het best weer een aangename herfstdag. Dus we gaan hem zo meteen met je doornemen. Ook het nieuws van bij ons komt eraan om 7:55 en 8:55. En natuurlijk hebben we ook een verjaardagslijstje vandaag op deze 21 september. Corinne Drury is jarig van Swing Out Sister. Timmy T. Liam Gallagher van Oasis. Elise Schaap, actrice Jason Derulo. En ook Faith Hill is weer een jaartje ouder. En dit was de allergrootste hit in Nederland. En die heet There You'll Be.

scoorde hem 25 jaar geleden, deze hit in Nederland, en haalde de vierde plaats in de top 40 met Dale B. En vandaag wordt ze 59. Kwart over zeven geweest, deze maandagochtend. Tijd voor de Noorse DJ Kygo en Ella Henderson, Here For You.

0: Bijgestaan door de gebroeders Gibb hoorde je Diana Ross en Chain Reaction. En daarvoor Here For You van Kygo featuring Ella Henderson. Straks het nieuws van Beyoncé, Take That komt eraan. En nu Just Stay, Jack Style en John.
1: Radio Horizon.

0: The Flood van de boyband Take That. Hier bij Radio Horizon en straks het nieuws van bij ons. Lisa Stansfield komt eraan en het is maandagochtend. Hoe druk is het op de weg?
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg kwartier vertraging in 12 kilometer file. Op de A58 Breda richting Eindhoven 10 minuten vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 5 minuten op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Knoopend Zonzeel. En 5 minuten op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bijlveld en Venlo West. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: De prachtige hit van een dame waarvan ik me af en toe wel eens afvraag hoe zou het met haar zijn.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben vandaag 3 berichten uit onze regio. Te beginnen in Valkenswaard. Ellie Schuurman-Biemans ontving afgelopen zaterdag een gemeentelijke vrijwilligerspenning voor haar jarenlange inzet bij het Corso-buurtschap Borkel en Schaft. Wethouder René van den Kerkhof reikte de onderscheiding uit en noemde haar de moeder van de buurtschap vanwege haar grote betrokkenheid en haar rol in het verbinden van leden. Omdat Ellie het eerste lid is dat al 20 jaar bij de buurtschap betrokken is, liet de vereniging ook een nieuw schild voor haar ontwerpen. Tijdens dezelfde bijeenkomst werden nog 2 andere leden in het zonnetje gezet. Evie Keres werd uitgeroepen tot talent van het jaar en Loet van Haperen kreeg de titel Corso-bouwer van het jaar. Na de felicitaties volgde een barbecue, al moest er ook nog volop worden doorgewerkt voor het Corso van gisteren. Dan een bericht uit Maarhezen. Een 67-jarige man is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld voor het houden van een hennepkwekerij in zijn woning. Hij kreeg een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke straf van 1 maand met een proeftijd van 2 jaar. Ook moet hij ruim €1.400 betalen voor het opruimen van de kwekerij. De politie trof in februari vorig jaar ongeveer 245 hennepplanten aan, plus bijna 2 kilo gedroogde hennep van een eerdere oogst. Voor de kwekerij werd illegaal stroom afgetapt. De rechtbank rekent dit de man zwaar aan vanwege de veiligheidsrisico's die daarbij komen kijken, zoals brandgevaar. De man bekende de feiten en kwam niet eerder met justitie in aanraking. De rechtbank legde precies de straf op die ook het Openbaar Ministerie had geëist. En tot slot een praktisch bericht voor sporters in Valkenswaard. Want op Sportpark Den Dries start morgen dinsdag 22 september werkzaamheden aan de riolering en het fietspad. De hoofdriolering tussen HOD en de Vazandlaan wordt vervangen en de rijbaan krijgt een nieuwe inrichting met een herkenbare rode fietsstrook en een aparte strook voor voetgangers. Ook achter de tribune van SVV Valkenswaard wordt het fietspad onderhouden, waardoor dat pad tijdelijk dicht gaat. Fietsers kunnen het sportpark dan bereiken via de slagboom bij Harba Lorifa. De gemeente houdt rekening met enige overlast, maar probeert de sportvelden en accommodaties zo goed mogelijk bereikbaar te houden. En de werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze app.
2: Simpel Simons.

Choosing Texas, Ella Langley hier bij Radio Horizon. Daarvoor Rheingold, Draaiklangs, Dimensionen en nu het weer. Want vandaag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. En let op, het kan vanochtend plaatselijk mistig zijn en de maxima liggen rond de 20 graden. Morgen dinsdag blijft het droog, maar iets koeler met maxima rond de 19 graden. Woensdag en donderdag trekt het op naar 21 graden, dus een rustige maar aangename herfstweek weer.

Een van de grote sterren in countryland Amerika, Luke Combs. Je hoorde zijn mooie doorbraak met de cover van... hoe heet ze nou toch? Tracy Chapman inderdaad, een Fast Car. Ook zijn versie mag er zijn. En daarmee is het bijna 8 uur. Zometeen deel 2 van Simple Simons. En nu de simpelste zijn van 2 weken geleden. Hier is Sarah.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
6: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, dus komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
5: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
7: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
5: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is een kwartiertje extra. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. En richting Rotterdam verder tussen de Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk. Nog eens een kwartier erbij, een 12 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat bij Knopend Bankhoeven 9 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is net een ongeluk gebeurd bij Barendrecht. 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven 10 minuten vertraging bij Knopend Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: dagen, dan is het New Year's Day. U2 zong erover. Dus we keken alvast even vooruit naar 2027. En we begonnen met Another and 54 Ultra.
1: Vandaag in het verleden.
0: En dat heette Talk to You. Een plaatje wat we al een tijdje draaien. En hij doet het nog steeds goed in de hitlijsten. Dus wat dat betreft. En straks de open deurplaat en de gloednieuwe Simple Shazam. Oud werk van Cyndi Lauper. Maar eerst even de geschiedenis. Want waar kijk jij vanochtend naar? Zwart-wit of kleur? Nou ja, die vraag stelden ze zich in Nederland 59 jaar geleden nog serieus. Want op 21...

september 1967... zag Nederland voor het eerst officieel televisie in kleur. Het gebeurde op de Virato, de grote elektronica-beurs in de RAI in Amsterdam. Minister Leo de Blok van Economische Zaken opende die dag de beurs. En die opening werd meteen in kleur uitgezonden. Spectaculair was het niet, gewoon een minister die een toespraak hield. Maar het was wel geschiedenis. Grappig genoeg liep Nederland niet voorop, want in Amerika werd al sinds, let op, 1954 in kleur uitgezonden. Wij waren maar liefst 13 jaar later. En thuis een kleuren-tv kopen, dat kostte een kapitaal. En daarom bleven de meeste Nederlanders nog jarenlang naar zwart-wit kijken. Pas in de jaren 70 werd de kleuren-tv echt gewoon. In 1967 was nog maar 11% van de programma's in kleur. In 1970 al 1/3 en in 1974 bijna 90%. Officieel begonnen de vaste kleuren-uitzendingen trouwens pas op 1 januari 1968. De eerste beelden van de Virato waren dus meer een voorproefje. Kun je je voorstellen dat je nu nog in zwart-wit zou kijken? Wij niet meer. Tegenwoordig kijken we in haarscherp beeld in 4K via streamingsdiensten. Dingen die waar ze in 1967 niet eens van konden dromen. Maar 59 jaar geleden was zo'n eerste kleurenbeeld al een klein wondertje. Ja, inderdaad. Joh, kunnen we het ons bijna niet voorstellen. Wie kijkt er nog wel eens zwart-wit? Ja. En het is vandaag Wereld Alzheimerdag, een dag die wereldwijd aandacht vraagt voor Alzheimer en andere vormen van dementie. Deze dag bestaat sinds 1994 en is ingesteld door de Alzheimer Disease International, de koepelorganisatie van nationale Alzheimerorganisaties. In Nederland wordt de dag gevierd door Alzheimer Nederland. Hoe groot is het probleem? Nou, ruim 1 op de 5 mensen krijgt in zijn of haar leven dementie. Bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. In Nederland leven op dit moment 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren nog flink toenemen. En waarom is deze dag belangrijk? Om te laten zien wat mensen met dementie nog wel kunnen. Dit jaar draait de dag om de oproep: ik blijf meedoen. Mensen met dementie willen net als iedereen de dingen blijven doen waar ze blij van worden. En daar kan iedereen bij helpen. Door heel Nederland worden vandaag activiteiten georganiseerd, informatiemarkten, lezingen en ontmoetingsmomenten voor mensen met dementie en hun naasten. Zometeen de Horizon Agenda, gelezen door Hans van Groeze. Een mooi liedje van Lisa, maar ook Van Halen komt eraan. De Radio Horizon.

0: GGD Brabant Zuidoost viert dit jaar het 100-jarig bestaan met de expositie Eeuwig Gezond. Van de eerste schoolarts en voorlichting over hygiëne tot vaccinaties, mentale gezondheid en crisiszorg. De expositie is ontwikkeld voor en door bewoners. Jongeren vertellen over mentale gezondheid, ouders delen hun ervaring met opvoeden en 100-jarigen geven hun kijk op gezond ouder worden. Ook vertellen hulpverleners over hun werk in situaties waarin iedere seconde telt. Bezoekers kunnen niet alleen de expositie bekijken, maar ook zelf meedoen. Via QR-codes kan je ideeën, ervaringen en wensen rondom gezondheid delen. De expositie Eeuwig Gezond, te zien en te beleven tot 5 oktober in de Hal van de Hofnar in Valkenswaard. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachte paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 6 uur met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 19:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uitelinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: Freak Power, alweer 31 jaar geleden een grote hit. Tune On. Nou, wat zeg ik? Turn On, Tune In en Cop Out.
1: Rolf Simons.
0: Bijna 8:30. Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een praktisch bericht voor sporters in Valkenswaard. Want op Sportpark Den Drie starten morgen, dinsdag 22 september, werkzaamheden aan de riolering en het fietspad. De hoofdriolering tussen HOD en de Van Zandlaan wordt vervangen en de rijbaan krijgt een nieuwe inrichting met een herkenbare rode fietsstrook en een aparte strook voor voetgangers. Ook achter de tribune van SVV Valkenswaard wordt het fietspad onderhouden, waarvoor dat pad tijdelijk deels dicht gaat. Fietsers kunnen het sportpark dan bereiken via de slagboom bij Harba Lorifa. De gemeente houdt rekening met enige overlast, maar probeert de sportvelden en accommodaties zo goed mogelijk bereikbaar te houden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november. Dan een bericht uit Maarhezen. Een 67-jarige man is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld voor het houden van een hennepkwekerij in zijn woning. Hij kreeg een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand met een proeftijd van 2 jaar. Ook moet hij ruim 1400 euro betalen voor het opruimen van de kwekerij. De politie trof in februari vorig jaar ongeveer 245 hennepplanten aan, plus bijna 2 kilo gedroogde hennep van een eerdere oogst. Voor de kwekerij werd illegaal stroom afgetapt. De rechtbank rekent de man dit zwaar aan door de veiligheidsrisico's die daarbij komen kijken, zoals brandgevaar. De man bekende de feiten en kwam niet eerder met justitie in aanraking. De rechtbank legde precies de straf op die het Openbaar Ministerie had geëist. En we eindigen in Valkenswaard. Ellie Schuurman-Biemans ontving afgelopen zaterdag een gemeentelijke vrijwilligerspenning voor haar jarenlange inzet bij Corso Buurtschap Borkel en Schaft. Wethouder René van den Kerkhof reikte de onderscheiding uit en noemde haar moeder van de buurtschap vanwege haar grote betrokkenheid en haar rol in het verbinden van de leden. Omdat Ellie het eerste lid is dat al 20 jaar bij de buurtschap betrokken is, liet de vereniging ook een nieuw schild voor haar ontwerpen. Tijdens dezelfde bijeenkomst werden nog 2 andere leden in het zonnetje gezet. Evi Keres werd uitgeroepen tot talent van het jaar en Loes van Haperen kreeg de titel Corso-bouwer van het jaar. Na de felicitaties volgde een barbecue, al moest er ook nog volop worden doorgewerkt voor het corso van de dag erna. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All hier bij Horizon. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1991 en nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk, door een towge vrachtwagen 24 kilometer file. De weg is even afgesloten. De A27 Breda richting Gorinchem, tussen Geertruidenberg en Gorinchem, 20 minuten vertraging, 9 kilometer file. Een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen Knoopend Hellegatsplein en Barendrecht 11 kilometer. Stilstaand verkeer, de vertraging is wel meer dan een half uur. En er staat nog een file op de AN217 Dordrecht-Spijkenisse bij de A29. 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: maakt hij toch lekkere hits, hè? Deze was 16 jaar geleden een grote hit. Heartbreak Warfare. Ik heb het natuurlijk over John Mayer. En je hoort hem hier bij Radio Horizon. Nu tijd voor...
1: De Open Deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. Open deurplaat.
0: Vandaag is het 21 september 2026 en precies 35 jaar geleden kwam Set Adrift on Memory Bliss van PM Dawn de Nederlandse top 40 binnen, op plaats 25. Het nummer haalde uiteindelijk de 9e plaats. In Set Adrift on Memory Bliss wordt een sample gebruikt van True, de hit van Spandau Ballet uit 1983. Een herkenbare melodie in een compleet nieuw jasje. PM Dawn komt uit New Jersey en het duo bestaat uit de 21-jarige Edsel Cordes en zijn 20-jarige broer Jared. Zij noemen zich Prince B en DJ Minutemix. Muziek werd Artrell en Jared met de poplepel ingegoten. Hun vader speelde enige tijd bij Kool & The Gang en hun moeder was een gospelzangeres. Muziek zat dus echt in de familie. Het nummer staat op PM Dawn's debuutalbum Of the Heart, Of the Soul and Of the Cross, The Utopian Experience. Een indrukwekkende titel voor een indrukwekkend album. Set Adrift on Memory Bliss is daarmee de eerste en enige nummer 1 hit voor de artiest, want in Amerika, waar de band een stuk succesvoller was, behaalde het nummer wel de eerste plaats. We draaien vandaag Set Adrift on Memory Bliss van PM Dawn, want het is...
1: De Open Deurplaat.

Maybe You Send Me Set Adrift on Memory Bliss. Dat was natuurlijk de open deurplaat van vandaag. Heb je nou een tip voor mij? Heb je nou een favoriet liedje waarvan je denkt... Oh, Rolf, zou je daar eens een open deurplaat van willen maken? Maar natuurlijk, doe ik. Stuur me een mailtje naar rolf.simons@rtvhorizon.nl. De hits van Horizon, daar hoort deze ook bij. Rond 9:15 in de ochtend van Horizon van 21 september. Hier zijn Aretha Franklin en George Michael.

De familie Lennon doet het altijd lekker. Want Nederland houdt van Venice. En Venice houdt van Nederland. Ze komen regelmatig deze kant op. Dit was een van hun vele hits. En heette One Quiet Day hier bij Horizon. We gaan je voorstellen aan een nieuwe Simple Shazam. 40 jaar geleden kwam het album True Colors uit. Met echt de allergrootste hit van Cyndi Lauper. Namelijk de titeltrack. Je maakt altijd veel meer nummers dan er op het album terechtkomen. En 40 jaar geleden betekent dat het album nu in een soort jubileumuitgave opnieuw is uitgebracht. En daar staan ook nummers op die het album nooit gehaald hebben. En één daarvan is deze week de Simple Shazam en het laten horen. Hoe mooi Cyndi Lauper kan zingen. En hoe mooi haar teksten zijn. Hier is The River Cried, deze hele week de Simple Shazam.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitaliteit.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
7: DAB+.
8: En overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
10: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
9: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
11: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk, ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
9: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een half uur vertraging in de dagelijkse file tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam, ook door de afsluiting van de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht. Tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht Centrum, 19 kilometer file, meer dan een half uur vertraging. De A27 Breda-Gorkum, een half uur vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 8 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. 10 minuten vertraging bij afrit Oud-Beijerland. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbuik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of andere spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de Kinderkleding en Speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in mate van 74 tot 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Radio!

0: De Candyman. Candyman. Snoepgoed, hè?
1: Ja.
0: Niet te verwarren met het tijdschrift. Frank Veld, Frank Veld. Ja. Luisteraars, goedemorgen. Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Dit is het programma At Work, inderdaad, zoals ik het nou vertelde. Het is, even kijken, 5 minuten over 10 uur alweer op deze 21ste september. En het was weer een aardig druk bezet weekend in de regio. Met leuke dingetjes. Jazeker. Een leuke berichtje ook kreeg ik door van een collega John. Was tijdens de kermismis in Gastel van afgelopen zondagmorgen. Was de voorganger die mis diende, zeg maar. Hij zei, ja, onderweg met de auto had ik Radio Horizon opstaan. Heb ik even kunnen luisteren naar het geestelijk vitamintje. Zondag, nou, dat is kei mooi toch? Want laten we eerlijk wezen, het is lang geleden dat mensen zondagsmorgens met grote getalen naar de kerk gingen. De tijden zijn allemaal veranderd. En dan is het toch mooi op de radio, geestelijk vitamintje van de mensen die daar behoefte aan hebben, die het leuk vinden om dat te luisteren. Met dank aan collega Peter. Kei goed, jongen. Ja, mooi. Dus dat was de kermis in Gastel op de zondagmorgen. Dan kijken we even het weekend. Heel druk weekend geweest in Valkenswaard. Op zaterdag hadden we het Volkoren Festival. Heel fijn geweest. Kregen we de reacties binnen van de mensen van de koren. Leuke optredens geweest. Dus ook weer de moeite waard. De Corridor of Freedom met de oude legervoertuigen in het Frans van Bestpark. Ook druk bezocht. Mensen hebben heel veel informatie gekregen de afgelopen dagen over de bevrijding in onze regio en met name Valkenswaard. En dan het bloemencorso gisteren. Jongen, gistermorgen begon het wat regenachtig. Ja, tot 11:00. En toen klaarde het helemaal op. Het werd droog en we kregen een prachtige middag.

gingen met de tweede prijs vandoor met de creatie De Sleutel tot Geluk. En buurtschap Oud-Dommelen eindigde met Hoogvliegers op de derde plaats. Het buurtschap Stadse Bergen sleepte met Als een kind in de snoepwinkel de publieksprijs in de wacht. Nou, Van Aert en Proficiat allemaal. Het was ook weer de moeite waard. Overal druk bezocht. Het parcours stond helemaal vol. Dus kunnen we terugkijken op een heel mooi Corso. Ook met dank aan de mensen van Corso Radio. Die wat een leuke week van hebben gemaakt. Ook belangrijk. Was ook heel erg gezellig. Ik ben er ook even geweest. En een beetje meegedaan zo. Ja. En dat is altijd wel leuk. Elk jaar toch. Zeker. Dan gaan we even kijken. Ja, vandaag Corso Maandag. Dat betekent dat alle buurtschappen die nu voorzichtig aan het ontwaken zijn of aan het ontbijtje zitten, die gaan straks op pad. Ja, die gaan op pad straks, ja. En wat gaan ze dan doen? Ja, wat denkt u? Die gaan ze naar het dorp. Gewoon naar het dorp. Ja, het is Corso Maandag. Speciaal voor jullie, Guus.

Een project van DJ Bobo samen met de grote van Irene Cara. En What a Feeling hebben we gedraaid voor je. En de vorige Guus Meeuwis laten we proosten voor alle buurtschappen van het Bloemencorso Valkswaard. Die vandaag de Corso Maandag gaan beleven. Nou, we hebben een bezoekje van een trouwe luisteraars. Leuk uit Valkswaard. Wim, die vroeg een plaatje aan van de band The Eagles. Ja, we zijn allemaal fan van The Eagles natuurlijk. We hebben hem toen straks ook al kunnen beluisteren. Tussen 8 en 9. Nou, met Desperado is geweest. Maar nu van het album The Long Road Out of Eden. Ja, de titeltrack die is heel mooi, maar het duurt bijna 10 minuten. Dus ja, daar hebben we een radioprogramma een keer aan de avond doen. Dus we gaan van die LP wel iets draaien voor Wim. The Eagles nu met How Long?

0: Nummer heeft wel iets, hè? Ja, zeker. Dat is ook een grote hit, eigenlijk. Daarom is het een grote hit. Bakker met Harani, I Love Life. En daarvoor gedraaid voor Wim uit Valkenswaard. De Eagles met How Long van het album The Long Road Out of Eden. De komende week nog eens van meer de aandacht aan besteden. Dat is wel mooi. Even de kijk. De tijd. Het is net 10 voor half 11 geweest op 21 september. Hoogste tijd voor de King. Kom maar, jongen.
1: Well, it's one for the money.

0: Ja, blijft mooi. De Four Tops, If I Were a Carpenter van het Motown label. En daarvoor hadden we Whitney Houston voor je met I Wanna Dance With Somebody op deze Corso maandag.
1: Horizon at Work.

0: Dat is eigenlijk wel de grote zomerrit, hoor, van dit jaar. Hugel en Salto. Nee, Saldo, sorry. Hugel en Saldo, ja. En Jamaica en Bam Bam. Ja, jongen. Ja, jongen. Maar we gaan dadelijk plaatsmaken van Hans van Groezen met de Agendaberg hier bij Radio Horizon. Ook op deze maandag gaat dat gewoon door. En dat moet ook. Prima. Dus bij deze, hier zijn de agendaberichten. Horizon
1: Agenda. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.

Till the end of the day. Midden jaren 60 met The Kinks waren dat de heren Ray en Dave Davies. Onder andere. Ja, en bijna elk beatbandje uit die periode die speelde dit hoor. Ja, in die zaaltjes allemaal. Een geweldige keken was dat. Till the end of the day. En bedanken Hans van Groesen wederom voor de agendabericht hier bij Radio Horizon. MUZIEK.

Hey No Jet Airliner, Steve Miller Band, heerlijke plaat. Nog steeds trouwens. En daarvoor hadden we Dolly Parton natuurlijk, haar grote hit, het verhaal van Jolene. En we bedanken Hans van Goezen voor de agendaberichten trouwens. Hier is Rob ten Huis.

grote hit voor de dames The Pointer Sisters en Jump For My Love hier bij Horizon het Werk. 5 minuten voor 11 uur op deze 21ste september. Ik heb nog 1 plaatje voor de commercials en het nieuws van 11 uur. Dan wordt er eentje van Daryl Hall en John Oates gaan we doen. En het heet Kiss On My List. En we gaan hier even lekker aan de koffie trouwens tussendoor. Ja? Na 11 uur weer terug. Dag, tot dadelijk.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

TV. Mark Knopfler en zijn band The Dire Straits openen weer een uurtje at work op deze 21 september 2026, 8 minuten over 11 uur. Voor de mensen, een verkeersberichtje trouwens, mensen in Valkswaard bij de kruising Waalreseweg. Willy Borslaan even in de gaten houden, die wordt vanaf vandaag afgezet in verband met werkzaamheden daar. En er komt een verhoging bij, bij die splitsing. Dus dan ben je voorlopig even op de hoogte dat we daar een opleiding, omleiding plaatsvindt. Geen opleiding, een omleiding plaatsvindt. Ja, nou vandaag. Ja, wat zou het toch gebeuren natuurlijk? 8 minuten over 11 uur, we gaan maar snel door met Tom Petty, Learning to Fly.

Liedje geschreven door zijn vrouw June Carter was het Johnny Cash, The Man in Black met A Ring of Fire. En daarvoor hadden we die mooie, op naam van Stefan Tom Petty en Learning to Fly. Bij deze dan. We gaan nog even de batterij oplaaien met Suzanne en Freek.

Boom. Helemaal tot einde. Dance On, dat waren de Drifters. Eigenlijk zijn het gewoon de Drifters. Hè. Zo is het begonnen in Engeland. De begeleidingsband onder andere van Cliff Richard. Maar in Amerika hadden ze ook al Drifters. Onder andere die band met de zanger Ben E. King. Dus die vlieger ging niet op. Eigenlijk dus, dat mocht niet meer. Dus ja, moest de naam veranderd worden. Wat zou het dan moeten worden? Nou, een van de leden van de band die dacht van ja, Cliff Richard is always standing in the spotlights. And we are in the shadows. Dus ja, in the shadow. Nou, dan vandaar is die naam gekomen. Ja. Wat een verhaal, hè? 10:50. En dat op een maandagmorgen. Ja, ja, ja. We gaan maar mooi door met Paul McCartney en Wings, Band on the Run.

de bouwtent. Er zijn gebouwen die indruk maken door hun omvang, een architectuur of een geschiedenis. Maar de bouwtent van de Braafse Dag heeft iets wat geen enkel gebouw kan evenaren. Onder een dak van zeil worden iedere zomer dromen werkelijkheid. Het is de plek waar de eerste schetsen langzaam veranderen in een waar. Waar hout, staal en piepschuim niet zomaar materialen zijn, maar bouwstenen van een verhaal. Hier wordt gedacht, overlegd, gezaagd, gelast, geschilderd, gelachen, gehuild en vooral samengewerkt. De uren vliegen voorbij. De koffie wordt koud. De radio speelt op de achtergrond. En zaagsel en verf horen net zo bij de tent als de mensen die er iedere avond weer samenkomen. Geen wagen ontstaat vanzelf. Achter elke creatie schuilen honderden handen en ontelbare uren van vrijwilligers die samen iets willen maken. Waar het hele dorp trots op kan zijn. De tent ziet generaties samenwerken, bewaart de mooiste herinneringen en is voor velen veel meer dan een bouwplaats. Het is een tweede huis. Onder haar dak groeien 16 wagens, 16 verhalen en 16 dromen. Totdat alles klaar is en de spanning voelbaar wordt. Dan heeft de bouwtent haar taak volbracht. Wat overblijft is een karkas van staal. Zijloos, maar niet zieloos. Tot volgend jaar.

forsaken me. Katie Tunstall en de Black Horse en de Cherry Tree. En daarvoor de ode aan de bouwtent door de mensen van Brabantse Dag Hezen. Maar ook een beetje de sfeer van de bouwtenten in alle corso's hier bij ons in de regio. Nog eenmaal op teruggekeken, mooi. Zo dadelijk de agenda berichten. Eerst even muziek van de Holly.

0: GGD Brabant Zuidoost viert dit jaar het 100-jarig bestaan met de expositie Eeuwig Gezond. Van de eerste schoolarts en voorlichting over hygiëne tot vaccinaties, mentale gezondheid en crisiszorg. De expositie is ontwikkeld voor en door bewoners. Jongeren vertellen over mentale gezondheid, ouders delen hun ervaring met opvoeden en 100-jarigen geven hun kijk op gezond ouder worden. Ook vertellen hulpverleners over hun werk in situaties waarin iedere seconde telt. Bezoekers kunnen niet alleen de expositie bekijken, maar ook zelf meedoen. Via QR-codes kan je ideeën, ervaringen en wensen rondom gezondheid delen. De expositie Eeuwig Gezond. Te zien en te beleven tot 5 oktober in de Hal van de Hofnar in Valkenswaard. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachte paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 6 uur met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 19:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uitelinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ze kwam binnen zonder kloppen en de bel was kapot van de voordeur. Nou ja, goed, allemaal goed gekomen toch? De Dijk, leuke platen. Bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendabericht op deze maandag, de 21ste september. Ik heb even een leuk theaterberichtje. We gaan even naar de Kattendans in Bergijk. Want op zaterdag 3 oktober, daar staan daar op de planken de New Diamonds. Ja, en met deze voorstelling laten Stefan de Wolf en Patrick Draben zien dat de erfenis van de Blue Diamonds nog steeds springlevend is op het podium, in de muziek en in het hart van het publiek. De New Diamonds nemen je opnieuw mee in een muzikale reis vol warmte, charme en tijdloze melodieën. En dat allemaal natuurlijk waren ze vroeger heel populair. Eind jaren 50, begin 60, de Blue Diamonds, daar hebben we het over. Dus zaterdag 3 oktober, om 8:15 begint het in de Kattendans in Bergijk. Er zijn nog tickets verkrijgbaar, kan ik even bij vermelden. Kijk even op de site van de Kattendans en dan ben je helemaal op de hoogte voor een avondje vol nostalgie op 3 oktober.

I'm Still Standing werd gezongen door Elton John. En daarvoor hadden we de New Diamonds, of de originele Blue Diamonds, gedraaid met Little Ship. En dat allemaal in het kader van voorstelling van de New Diamonds op zaterdag 3 oktober in het Theater de Kattendans in Bergijk. En zo zijn we allemaal een beetje mooi op de hoogte. En dan even kijken, op mijn lijstje kijken. Oh ja, een jingletje moet natuurlijk. Tussendoor, hè.

geluid van de Beatles. De Beatles met Lady Madonna. En daarvoor hadden we Booker T en die MG's met Time is Tight. Een tijdloze instrumentale klassieke hit. Eigenlijk, jazeker. We hebben nog tijd voor de chorus en Irresistible. En een stukje Labiciferen. En dan gaan we op weg richting commercials en nieuws van 12 uur. Daarna 12 uur, de hoogste tijd voor de muziek van de smaak van smaak. Dan gaan we de middag in met Peter van Echt. En dan weer richting de avond. Zover is het allemaal nog niet. Dus blijf lekker genieten hier bij Radio Horizon. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog en tot morgen. Dag. Yeah.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl. Of bel 0495 494 434.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
3: DAB+.
4: En overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
3: Peter Zwaag.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

3. Come on, girl.

0: Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Hou en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel. Daar raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beiden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

Deze cover, samen ook met Angie Stone. Was dit Blue uit 2004 met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Het weekend is weer voorbij. We staan aan het begin van een nieuwe werkweek. En elke werkdag tussen 2 en 3 uur een nieuw tussenuur. You know.

en Tina Turner en You're the Proud Mary. Seniorenbelang Valkenswaard organiseert dit jaar voor het eerst lezingen op de jaarlijks terugkerende informatiemarkt. Op de markt die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 26 september in de Hofnaar kom je meer te weten over zorg, wonen en welzijn. De lezingen beginnen om 2:05, om 2:30, om 3:10 en om 4:10. En naast informatie is er ook ruimte voor ontmoeting. In het Hofnaar Café kunnen bezoekers ook terecht uiteindelijk voor een drankje en ook een gesprek. En de markt is toegankelijk met een rolstoel of rollator. En er is een lift om naar de eerste verdieping te komen. 26 september dus. Seniorenbelang in

van het Tony Rich Project. En Nobody Wins. Van het ene project gaan we naar het andere. Want basisscholen in Brabant kunnen weer meedoen aan de Basisschool in Beweging Award. En met deze award wil de provincie Noord-Brabant scholen stimuleren om beweging een vaste plek te geven in en rond de school. Er worden uiteindelijk 3 awards uitgereikt. Scholen kunnen een bedrag binnenhalen van 6.500 euro, 5.000 euro en ook 3.500 euro. Het bedrag kan worden gebruikt om de plannen uiteindelijk voor meer beweging uit te kunnen voeren. En daarnaast krijgen de winnaars ook professionele begeleiding. Ben je als basisschool geïnteresseerd, dan kun je je nog aanmelden tot en met 1 november 2026. Aanmelden kan uiteindelijk door een vragenlijst in te vullen. En meer informatie vindt u op onze website.

0: be young.
1: Miley Cyrus van een jaartje of 3 geleden. Used to be young. En daarvoor hadden wij de Tony Rich Project. We zeiden met Nobody Wins. Maar even rechtzetten, het was Nobody Knows.

Pommelien, Thijs en Mo en het midden. De provincie Noord-Brabant gaat samen met boseigenaren en bosbeheerders maatregelen nemen om bossen beter bestand te maken tegen droogte. Door langere periodes van droogte en dalende grondwaterstanden krijgen bomen en andere planten steeds minder water. En de afgelopen jaren hebben veel Brabantse bossen te maken gehad met extreme droogte. Bomen die onvoldoende water krijgen, die raken uiteindelijk ook verzwakt. Daardoor worden ze gevoeliger voor ziekte- en insectenplagen. En ook neemt het risico op natuurbranden toe. Daar hebben we er voldoende van gehad afgelopen seizoen.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent. Ja.

de nieuwe single van Son Mieux, Feels Part 2. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. info@rtvhorizon.nl.

Sutherland, Brothers and Quiver en The Arms of Mary. Presentator Frank van Leeuwen uit Budelschoot behoort tot de 3 genomineerden voor de prestigieuze televisieprijs Televizier Ring Talent. Samen met Bram Krikke en Daan Alferink is hij nog steeds in de race voor de felbegeerde prijs. De winnaar die wordt op donderdag 8 oktober bekendgemaakt tijdens het Televizier Ring Gala in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. En het is live te zien op de televisie. Het gala is vanaf 9 uur op de televisie bij de Avro Tros op NPO 1. En hoe mooi zou het zijn als hij deze prijs binnen weet te slepen, die Frank van Leeuwen. We wensen hem alle succes, uiteraard.

Guus Meeuwis en tranen gelachen. Het is 3 minuten voor 3 geworden op deze maandag in dit tussenuur. We doen dit programma voor de rest van de week. Elke werkdag tussen 2 en 3 uur. En u kunt reageren. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Muziek van Robbie Williams nu met Heart and Heart.

zometeen alweer het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Dit was het tussenuur voor deze maandag. Robbie Williams hadden we nog met Heart and Eye. Tot vanmiddag om 4:00 voor een nieuwe Echt van Echt.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
8: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leeg vissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 2 files op de A58. In de richting van Tilburg is dat vanuit Eindhoven tussen Best en Oorschot. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook op de A58, alleen dan richting Breda vanuit Tilburg. Daar loopt het verkeer vertraging op bij Bavel door een kapotte vrachtauto. Ook hier is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Van echt.

Het is weer voorbij, hè? Voorbij gevlogen. Zo gaat dat meestal, hè? Maandag kan soms een vervelende dag zijn voor heel veel mensen. Maar als we naar de klok kijken, het allergrootste gedeelte zit er alweer bijna op. Hey, een bijzonder goede middag. Welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. Zijn wij begonnen met Barry Manilow. Her name was Lola and she was a showgirl. De Copacabana. Dit is The Savage God.

iets geks gehoord? Ik eigenlijk totaal niet. Of ging het op deze plaat van Tino Martin? Jawel, het is de nieuwe en die klinkt alleraardigst, moet ik eerlijk bekennen. Echt van echt op deze maandag. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè? Dit is EWF.

0: Station.
1: Muziek van EWF hoorde je voorbij komen in het programma. Hadden wij Fantasy. Presentator Frank van Leeuwen uit de Budelschoot. Wie kent hem niet, behoort tot de 3 genomineerden voor de prestigieuze televisieprijs Televisier Ring Talent. Samen met Bram Krikke en Daan Alverink is hij nog steeds in de race, ook voor de felbegeerde prijs. En de winnaar die wordt op donderdag 8 oktober bekendgemaakt tijdens het Televisier Ring Gala in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Je kunt het live zien op de televisie. Het gala is vanaf 9 uur te bekijken op Avro Tros op NPO 1. Ja, en hoe mooi en hoe verdiend zou het zijn als hij deze prijs binnen weet te slepen. Donderdag 8 oktober, het komt natuurlijk steeds dichter en dichterbij. Het is om en nabij 10 minuten voor half 5 geworden. Dit is de muziek van Elena Miles en Black Velvet.

Het is 5 minuten voor half 5 geworden. Je kent het uit het televisieprogramma De Beste Zangers van Nederland. Hè? Oud liedje van Clouseau. Koen en Chris Wouters zitten namelijk ook in het programma. En dit zong Busy als een soort van aangepaste versie van die enorme grote hit die ze scoorde. En dan heet hij nog steeds Anne. Dat is dan hetzelfde gebleven. Maar voor de rest is het totaal anders. Dit is muziek van...

van Tom Petty. Deze cover werd gemaakt in 2008 alweer door Lionel Richie en Treintje Oosterhuis, Face in the Crowd. En daarvoor hadden wij nog Sade met Your Love is King. Zometeen een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda presentatie Hans van Groezen. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Gerard van Maasakkers en Jan Willem Roy. De radio.

Bert van Maasakkers, die schreef de tekst als je ooit op de muziek van het nummer Broken Wings van zijn streekgenoot Jan-Willem Roy. Een prachtig resultaat uiteindelijk. Zometeen dus de Horizon Agenda, maar tot aan die tijd doen we deze nog van Miley Cyrus. Melody.

0: Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard-Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbuik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of andere spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in mate van 74 tot 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.
4: Radio Horizon. Everybody get up.

volgende uurtje nog een keertje de Horizon Agenda en alle berichten die je voorbij hebt horen komen in de Horizon Agenda. Je kunt ze ten alle tijde uiteraard nalezen op onze website. Was dit muziek van Robin Thicke en Pharrell Williams en je hoorde de Blurred Lines. Lekker blijven luisteren, want straks om 6:00 een nieuwe aflevering van Knooppunt Leen rijden met Frans van Dam. En later nog de maandageditie van Horizon Verbreed met Erik van Moorsel. Dit is Jason Amres en...

0: alleen.
1: Zometeen alweer het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En daarna zijn wij bijzonder graag bij u terug met deel 2 van dit programma. Tot aan die tijd is dit Genesis en Throwing It All Away.

0: van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen 3 Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het zuiden van het land. Dat merk je vooral op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Maar ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk. Tussen Noordeloos en Werkendam kun je er 10 minuten bij optellen. De A50 dan, Eindhoven richting Os. Je hebt ook 10 minuten vertraging tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. Dan over naar de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

Ja, weer een tijdje geleden. 2024 hadden wij Chabuzi en A Bar Song Tipsy. Het is maandag 21 september, even na 5 uur. Van harte welkom, Horizon. En we nemen je mee tot 6 uur in het programma Echt van Echt. Met de nieuwe van Sienna Spiro.

Can't Stop This Thing We Started. Hadden wij muziek van Bryan Adams. Op Sportpark Den Dries in Valkenswaard starten morgen werkzaamheden aan de riolering en ook het fietspad. Zo wordt onder meer de hoofdriolering tussen HOD en de Fazantlaan vervangen. En de werkzaamheden die starten dus morgen en het duren naar verwachting tot eind november. Dus u heeft er wat overlast van, naar alle waarschijnlijkheid. Maar goed werk heeft tijd nodig, dus hou er even rekening mee. Dit is Alison Moyet en de

Allison, Moye en The Love Resurrection in het programma Echt Van Echt. Het uurtje waarin wij altijd onderweg zijn natuurlijk naar een nieuwe knop in Leenderij. Dus straks om 6 uur met collega Frans van Dam en later nog de maandageditie hier op Horizon. Van Horizon verbreed met Erik van Moorsel.

0: basisscholen in Brabant kunnen weer meedoen aan de Basisschool in Beweging Award. Met deze award wil de provincie Noord-Brabant scholen stimuleren om bewegen een vaste plek te geven in en rond de school. Er worden 3 awards uitgereikt. Scholen kunnen winnen €6.500, €5.000 en €3.500. Een bedrag kan worden gebruikt om de plannen voor meer beweging uit te voeren. En daarnaast krijgen de winnaars ook professionele begeleiding. Ben je als school geïnteresseerd? Je kunt er nog inschrijven tot en met 1 november van dit jaar.
1: Radio Horizon.

0: Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

minuten voor zes geworden hadden wij Josh Stone en You Had Me. En daarvoor, voor mij in ieder geval best verrassend, Samuel Welte en Rousseau en Boom hadden wij. Daarvoor de Horizon Agenda. Bedanken wij Hans van Groezen voor zijn medewerking voor deze maandag. En we spreken elkaar morgen uiteraard weer. Dit is Frans Gaal.

Time flies when you're having fun. Want als wij een blik op de klok werpen, dan zien wij dat het alweer de allerhoogste tijd is om dit programma tot een goed einde te brengen. Bedankt voor het luisteren. Morgen hebben we uiteraard weer een nieuwe zometeen. Dus in ieder geval veel plezier met de muziek in knooppunt Leenderheide met Frans van Dam. En later nog Horizon Verbreed. Nog een hele fijne maandagavond en tot morgenmiddag.

0: zon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste files staan nu nog in Noord-Brabant. Op de A27 richting Breda is dat vanuit Utrecht tussen Noordloos en Werkendam. Loopt daar een kwartier vertraging op. Ook op de A50 Eindhoven-Os is het druk. Tussen Zon en Breugel en Veghel-Noord. 10 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Over naar de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Want daar gebeurde een ongeluk. Tussen knooppunt Empel en Nieuwkuit is de weg weer vrijgemaakt. Maar houd rekening met 30 minuten oponthoud. Tot slot nog een wegafsluiting. De N59 Burgerhaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. De weg is dicht tussen Zierikzee en de aansluiting met de N256... na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Frans van Dam.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt lang en breed achter ons. 20 kilometer file is er nog over. Onder andere op de A27 Utrecht-Breda. Daar sta je tussen Noorderloos en Werkendam 30 minuten in de file. Ook op de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom is het nog druk. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. De 6 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. En tot slot nog een wegafsluiting in Zeeland. De N59 Burgerhaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Die is dicht tussen Zierikzee en de aansluiting met de N256 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan dat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
2: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
2: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten, maar wel 2 wegafsluitingen. Te beginnen met de Westerschelde-tunnel in de N62 richting Terneuzen. Er stond een auto met pech en er ligt rommel op de weg. De eindtijd is nog onbekend. En dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht vanwege een autobrand tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ah, bijna 7:03. We zijn er klaar voor. Voor de allerlaatste. De allerlaatste Horizon Verbreed. Van deze zomer. Tot 9:00 ben ik bij je.

Hij schijnt een van de meest sympathieke zangers in het wereldje te zijn. Tenminste, als je de mede-artiesten moet geloven. Deze Lionel Richie. Ja, ik kan eigenlijk niks anders zeggen. Hij was vanavond ook weer bereid om op te komen draven in deze show. Dus ja, ik vind het een sympathieke man. Met Trouble Bass. Lionel Richie, dames en heren. En Dancing on the Ceiling hoorde hier op Horizon. Ja, ik werd net al meteen op mijn vingers getikt door de redactie. Ik zei de laatste aflevering, laatste zomeraflevering van Horizon Verbreed. In dit zomerseizoen dus. Nou, dat is niet helemaal waar, want de zomer gaat overmorgen pas uit. Dan gaan we naar de herfst over, officieel. Ja, normaal doen we dat de 21ste altijd. Het schijnt nu de 23ste zijn. Het is een beetje verblaasd dit jaar. Ja, pak de pret niet drukken. Hey, we zijn er tot 9 uur vanavond. Wat hebben we allemaal? Nou, het is weer maandag. Dus muziek die je niet kent. Dit keer een onbekende track van Claudia de Breij. Live is Live met vandaag Opus en Whitney Houston. Oude meuk is ook leuk. Komt ook weer voorbij met lekkere oude muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En Erik zonder C met K. Waarin we natuurlijk ook weer op zoek gaan naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer het origineel van deze hit van Tina Turner. Ja, Tina Turner en Let's Stay Together. De oerversie, daar gaan we later vanuit.

bescheiden hitje in de jaren 90. Spending My Time. Per Gessle en Marie Frederiksson. En die laatste, het is inmiddels alweer bijna 7 jaar geleden dat ze helaas overleed. Gelukkig hebben we de muziek nog, zullen we maar zeggen. En daarvoor, dames en heren, wat draaiden we daarvoor weer? Oh ja, Little Steven natuurlijk. En Forever, ja, dat was hem natuurlijk. Ja, even de administratie werken natuurlijk, hè. Hey, kijk eens uit het raam. Kijk eens uit het raam.

Stella Lefty en Boston en daarvoor VOF de Kunst en één kopje koffie. Ja, lekker hè, maar wel met melk en suiker. Eén klontje graag. Hey, tijd voor muziek die je niet kent, is van maandagavond. Ik heb hier een album voor me liggen, CD Alles is Goed van Claudia de Breij uit 2016. Stond één hit op, nou ja, een nieuwe versie van een hit van haar. Mag ik dan bij jou in de 2016 versie. Maar ook een nummer dat de tipperaden haalde, maar daar wel bleef steken. Ik mis je zo graag, een duet met Waylon. Een eerdere versie zonder Waylon stond trouwens in 2010 ook al op een andere CD van Claudia de Breij. Wat ik zeker weet is dat album. Nou, van het album Alles is Goed, snap jij het nog? Nou, maakt ook niet uit. Track nummer 2. Dit is Mis je zo graag, duet met Waylon.

0: is natuurlijk gewoon een goede popsong. En daar hadden we natuurlijk een grote hit met z'n allen van moeten maken. We hebben verzaakt. Ja. Ja. Ah, gelukkig draaien we ze hier zo af en toe nog een keertje op Radio Horizon. Claudia de Breij en Waylon. En mis je zo graag. Muziek die je niet kent. Op de maandagavond komt het zomaar voorbij. Het is inmiddels 7:58. Je luistert inderdaad naar Radio Horizon, Horizon Verbreed. En dus tijd voor weer en verkeer. Vanavond is het helder, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het kwik daalt de komende uren tot een graad of 11. Morgen is het bewolkt, maar waarschijnlijk wel droog. De middagtemperatuur ligt dan rond de 19 graden. En woensdag krijgen we dan wel weer een buitje voor onze kiezen. Maar vanaf donderdag is het wel weer droog. De rest van de week kan het weer een graad of 20 worden. Dat is fijn. In de nachten moeten we doen met 8 tot 10 graden.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
0: En dan nog even een blik op de weg. Even kijken of er nog vertragingen zijn. Ja, op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch bij knooppunt Empel. Na de A59 richting Waalwijk. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Dus hou daar even rekening mee. Want de verbindingsweg is helemaal dicht.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel. Horizon.

0: Rob de Nijs met Banger Hart. En daarvoor Sommieu met de nieuwe single Feels Part 2. En daar weer voor, want we draaien er drie achter elkaar, het kan niet op. Coolio en Gangsta's Paradise. Het is er weer tijd voor, het is maandagavond en dus...
1: Je had erbij moeten zijn.
2: Life is life.
1: Life is life.
0: Ah, tijd voor Life is life. Ik heb zo dadelijk Whitney Houston voor je. I wanna dance with somebody in de live uitvoering. Maar nu eerst een hele bekende plaat. Een deuntje ken je. Sterker nog, je hoort hem op dit moment. Ja, we hebben Opus ooit gebruikt als herkenningstune voor dit item in die show. We hebben het zo verknipt en komt iedere week voorbij. En ik dacht, laten we dan ook het origineel nog maar eens een keertje draaien in de live-uitvoering. Want het is natuurlijk ook in de live-uitvoering een hit geweest. Dus Opus en Life is Life. Live

lekker, hè? Live voor de Houston, I Wanna Dance With Somebody. En daarvoor de naamgever en de gever van de tune van dit item. Opus en Life is Life. En dat allemaal inderdaad in het kader van Life is Life. Aanstaande maandag weer een nieuwe editie. Hey, ik heb zo dadelijk Supertramp voor je. Breakfast in America. Eerste dames van de Bengals. Walk like an Egyptian.

maakten even een rondreis over de wereld. Egypte en Amerika deden we even aan. Walk Like an Egyptian, The Bangles. En erachteraan Supertramp en Breakfast in America. Ja, even een vervelende mededeling. Nou ja, vervelende mededeling. Nee, het komt allemaal goed.

Het NOS nieuws van 8 uur zit er natuurlijk aan te komen. En dus maken we daar even plaats voor. En daarom zijn we eventjes weg. Maar dat is maar een paar minuutjes. Hè. We zijn zo weer bij je terug. Het laatste voor dit uur is van Al Stewart. In the Year of the Cat.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
3: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
2: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Drie minuten over 8. Goed dat je nog luistert. Tot even ben ik bij je met het tweede uur van Horizon Verbreed. Blijf erbij, zou ik zeggen.

Conversato. Afscheid nemen bestaat niet. En daarvoor Midnight Oil. Beds are burning. Ja. Bijna 12 minuten over de klok van 8 uur. Welkom, dames en heren, jongens en meisjes, in het tweede uur van Horizon Verbreed. Met Oude Meuk is ook leuk. En Erik zonder C met K. Tussen nu en 9 uur komt het allemaal voorbij.

Alan Parsons Project en Don't Answer Me hoor je hier op Radio Horizon. En dan nu, dames en heren, jongens en meisjes, is het tijd voor hele oude muziek. Lekker oude muziek uit de jaren 60, 70 en 80. In oude meuk is ook leuk. Ik heb straks voor je Memories van Earth and Fire uit 72. Daarvoor Linda Ronstadt met Don't Know Much. En daar weer voor, eerst in het rijtje van drie, The Beatles. En All You Need.

Framfire. Ja. Ja, lekker. Memories hoorde je. En daarvoor Linda Ronstadt en Aaron Neville uit 1989. Don't know much. En daar weer voor de Beatles. We hebben te weinig platen van de Beatles op de radio. Toen ik zo ongeveer 10 jaar geleden hier begon bij Radio Horizon, toen kwam er nog wel eens een Beatle-plaatje voorbij. Maar ze zijn sporadisch. Ah, maakt niet uit. Draaien wij ze gewoon op maandagavond. All You Need Is Love, hoorde je uit 1967. En dat natuurlijk allemaal in het kader van Oude Meuk Is Ook Leuk. Ah, we gaan door met de lekkere hits. Zo dadelijk Douwe Bob en No To Self. Nieuwe hit van hem. Eerst de Pet Shop Boys, West End Girls.

0: myself.
1: En Douwe Bob, Note to Self. Voorafgegaan door de Pet Shop Boys en de West End Girls. 4:09. Je luistert naar Radio Horizon. Op de maandagavond horizon verbreed. Vanavond helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Kwik daalt de komende uren tot een graad of 11. Morgen is bewolkt, maar waarschijnlijk wel droog. De middagtemperatuur ligt dan rond de 19 graden. Gazebo, I Like Your Pay komt eraan. Cadans ook met intimiteit. En nu eerst...
2: You turned me on.
1: The Simple Minds.

Gazibu uit het begin van de jaren 80. I Like Chopin en daarvoor Cadans. Ja, Erwin en ik zijn het er unaniem over eens. Fijn plaatje van deze Nederlandse groep. Intimiteit hoorde je. En daar weer voor The Simple Minds. L.I. van Kicking. En ook daar waren we best tevreden mee met z'n tweetjes. Ja, inmiddels 14 minuten voor de klok van 9 uur. En dus de hoogste tijd voor Erik zonder C met K. Waarin we natuurlijk weer op zoek gaan naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer een grote hit van Tina Turner. Het origineel van Let's Stay Together. Daar gaan we naar op zoek.

Stay Together. In 1983 was het de eerste solo-hit van de Queen of Rock'n'Roll, Tina Turner. Maar van wie was dan het origineel? Nou, Al Jarreau die nam het nummer eind jaren 70 op voor zijn album Al Jarreau Sings Al Green. En die versie die klonk zo.

Jero's versie. En deze stond dus op Al Jero Sings Al Green. En daarmee hebben we eigenlijk ook meteen verklapt wie verantwoordelijk was voor het origineel. Het vierde album van soulzanger Al Green, dat ook Let's Stay Together heette, leverde hem in 1971 een nummer 1 hit op in de VS. Hier in Nederland werd hij toen trouwens geen hit. Dat gebeurde pas 12 jaar later toen Tina Turner het onder handen nam. En daarmee hebben we hem dus gevonden, de oerversie van Let's Stay Together. Al Green, die maakte hem.

Laura Branigan en Self-Control en daarvoor Al Green. Let's Stay Together, het origineel van Tina Turner's grote hit uit het begin van de jaren 80 natuurlijk. Let's Stay Together, Al Green en Erik zonder C met K. Hey, zo dadelijk naar de klok van 9 uur, Erwin Klokgieters, La Villa Strangiato 2.0. Ik wens je heel veel plezier met hem. En ik heb er nog eentje, Platina, na 18 jaar opnieuw een hit aan het worden is. Ilse de Lange, So Incredible. Fijne avond, graag tot aanstaande maandag.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
3: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
2: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, luisteraars. Ah, was dat niet prachtig,
1: thank
0: inderdaad.
1: You very much. Welcome to the 1865. How you doing?
0: Hey, yo, how are you doing, inderdaad. Goedenavond, luisteraars, en welkom in La Villa Strangiato. En wat een opening. Ja, we zijn begonnen met EBB. En dat was met een heel mooi nummer, Reason. En daar komen we straks op terug. Want als het goed is, gaan we proberen rond 9:30 Erin te bellen. En ja, kijken of het lukt. Want vrijdag gaan we ook daar naar het concert toe. Ze komen naar Nederland toe. Ze zijn al in Nederland al geweest. Want er is nog wat data, dus wil je ze nog zien, dan kan dat. Komen we straks ook eventjes op terug. In ieder geval aanstaande vrijdag live te zien. Speciale uitzending dus vanavond. Verder hebben we nog ook onder andere Steve en Steve natuurlijk. Steve Hackett. We staan nog even stil bij IQ. Want zij komen natuurlijk ook in de Bosuil. En we hebben Robert Schroeder nog. En nog veel en veel meer luisteraars. Mijn naam is Erwin Kloggetjes. U luistert naar La Villa Strangiato 2.0 natuurlijk, dus La Villa Santato 2.0. Ja, ja, 2.0. En dan, ja, tot 11 uur. We gaan gauw verder met Michael St-Pierre. Die kennen we onder andere wel van Mystery natuurlijk. En hij heeft een nieuw nummer uit. Dat is Mars, The Bringer of War. Hier is Michael.

lekker nummer was dat. Michael St-Pierre. En je hoorde het nieuwe nummer. Pas uit, luisteraars. Mars, The Bringer of War. Lekker bombastisch natuurlijk. Ja, zoals ik al begin van de uitzending al zei. Zometeen gaan we proberen te bellen met Erin. En zij zijn nog te zien. En dat, ja, dan ga ik eventjes ook even de data alvast noemen. En we komen er straks natuurlijk ook nog even op terug. Erin zal dat ook nog wel eventjes zeggen tegen jullie. Maar in ieder geval, ze zijn al in Nederland. Ja, zeker. En aanstaande vrijdag zijn ze dus in Vaals. Dat is in, een, ja, in het plaatsje Vaals. Leuk, de Drielandenpunt. Kennen wij natuurlijk allemaal wel. Maar er is ook een heel leuk muziekcafé. Die hebben heel veel... ja, ik denk dat je een beetje kunt vergelijken met het Bluescafé in Apeldoorn. Ja, dat denk ik dan. Maar in ieder geval, dat heet Verein Shoes. En ze hebben me verteld dat daar hele lekkere bieren van de tap zijn. Nou, we zullen het zien. In ieder geval, daar zijn ze dus te zien op vrijdag 25 september... Vanaf 8 uur is het open en ik geloof dat ze zo na 9 uur het podium gaan betreden. En je kunt ze ook nog zien 26 september. Maar dan moeten ze wel helemaal de andere kant op. Van Vaals naar Den Helder. Ja, ik weet echt waar. Ja, naar Den Helder. Goh, wat een afstand. Hè? Naar de zaal Upstage. Daar zijn ze dan ook nog te zien op zaterdag 26 september. Ja, en natuurlijk ook IQ moet ik ook even vermelden. Want die zijn aanstaande zaterdag te zien in Weert in de Bosuil. We gaan gauw verder met The Plain Truth van Cuvera.

album is dat toch, hè? Dat nieuwe album van Quivera. En je hoorde een heel mooi nummer, dat is The Plains Route. Ja, elke week laten we een mooi nummer van dit nieuwe album voorbij komen van deze band uit Amerika. Een conceptverhaal eigenlijk ook. We gaan gauw verder, want we hebben een instrumentale plaat binnengekregen van Robert Schroeder. En ja, die volgen, ja, het is een groot woord, maar af en toe krijg ik zo een cd van hem binnen, van het Spheric Music Label. En ja, Robert heeft al heel wat om zijn naam staan. Hij heeft ook vroeger samengewerkt met leden van Tangerine Dream. En ja, dit is zijn laatste, getiteld Evolution. En ja, voornamelijk instrumentaal, goed opgenomen ook, DDD-opname luisteraars. En ja, we gaan eens wat luisteren van deze plaat. En ja, het is eigenlijk een cd. Hij brengt geen LP's uit, alleen maar cd's. En de titel waar we nu naar gaan luisteren is Tender Tough. Hier is Robert Schroeder van de nieuwe plaat Evolution.

Robert Schroeder was dat van het album Evolution. En ja, heerlijke instrumentale muziek. En ik zeg al, sinds de jaren 80 is hij al bezig, ja, met deze soort van muziek. Samen ook met Klaus Schulze, geloof ik, heeft hij ook nog mee samengewerkt. Goed, als het goed is, ja, heb ik onder de knop. I have under my, under the button here. I have Aaron. So let me see if it, if everything's gonna work out fine, listeners. Okay, I will put that a little bit down and then this one up. Aaron, can you hear me? Oh, not so. I must wait. This is good. So this will be back. Wait. Oh yes, and okay. One moment. Enjoy the music. It's going on.

0: Ja.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
4: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
3: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

band Revel was dat, met Anne Canals natuurlijk. En ja, volop in de belangstelling natuurlijk nu. Ze bij Rush It. Maar je hoort het ook wel in dit nummer. Kwaliteit is, ja, lekker. Welkom in tweede uur. En nogmaals, my big thanks to Aaron for the beautiful interview. En the announcement of the beautiful song, The Mirror. Van een laatste album, dus van de ABB-band, The Mirror. En ja, dat is dan mooie nummers op. We doen er eigenlijk een live uitvoering van. Dan gaan we nog een nummer draaien van ABB. Zometeen rond half elf ongeveer, draaien we nog een nummer van ABB. En wil je ze zien? Ja, dat kan, hè. Want aanstaande vrijdag dus zijn ze te zien in... we gaan het wel even bijpakken. In Verijn, zeg ik het goed? Ja, Verijn Shoes, zo heet dat, in Waarlen. En dat is leuk. Dan kun je nog het Drielandenpunt bezoeken, bijvoorbeeld. En ja, dit keer dus zal dan singer-songwriter Erin Bennett met haar band het podium betreden. En ja, voor de oude band heette toen, moet ik wel even kijken, Siren. Maar dat bestaat niet meer. En ze heeft een nieuwe band opgericht. Ook na het overlijden van Joe in 2012. En ze werd Siren trouwens ook ontbonden als band. En toen kwam het nieuwe project, de ABB. Dus de Erin Bennett Band. En ja, volledig progressieve rock met een tikje folk erin. En ze zijn dus te zien in Verijn Shoes. En dat is dus op aanstaande vrijdag 25 september tussen vanaf 9 uur tot pakweg 11 uur, 12 uur. Ik denk dat de meiden er zin in hebben, dus wees erbij, zou ik zeggen. En je kunt ze ook nog zien, even kijken, in Den Helder. Ja, dat is voor ons natuurlijk van hieruit heel ver rijden. Maar goed, dat kan ook nog in Den Helder. En dat is dan, om precies te zijn, zaterdag 26 september upstage in Den Helder zijn ze ook nog te zien. En ze doen nog in Leiden nog, in Plato. Maar dat is in een platenzaak en optreden. Dus de band ABB, ja, volop nu in Nederland aanwezig. En nogmaals, ja, bedankt. We gaan er vrijdag ook naartoe. Dan doen we nog een uitgebreid interview. En die zenden we dan later in de uitzending uit. We gaan gewoon verder, want het nieuwe album komt er binnenkort aan. Van Pure Reason Revolution. En de album is getiteld Terrifying Angels. En 25 september komt het album officieel uit. Maar we hebben al een nummer gekregen die we mogen draaien voor de radio. En dat is getiteld Black Arrow Acrobat. Hier is Pure Reasons Revolution.

Even heavy geluid hier in de studio, maar dat moet een keer kunnen natuurlijk. Dat was de band Pure Reason Revolution van het album wat 26 september dus uitkomt. Onder andere verkrijgbaar op hun eigen website. En er zijn ook speciale releases uit. Red vinyl heb ik begrepen, blue vinyl, Strictly Limited, maar ook via Burning Shed verkrijgbaar. De band draait er wel mee sinds 2003. En natuurlijk met zangeres Annika Sherain. Ja, een nieuw album. Ja, dat is ook nu de titel. Ja, natuurlijk de titel Terrifying Angels was dat. We gaan gauw verder, want IQ komt naar Nederland weer. Ze zijn in december natuurlijk te zien met de kerst van de Christmas Bash. Maar ze komen dus ook naar het muziekcollectief De Bosuil hier in Weert. Lekker dichtbij. En dat is aanstaande zaterdag.

Wees erbij, want de laatste kaarten gaan hard. Dus de laatste kaarten zijn er nog. Dus wil je nog gaan naar IQ in Weert, in de Bosuil, dan kan dat dus. Want ze zijn ja, lekker live. Ze staan helemaal alleen, zonder voorprogramma. Dus een volledige avond IQ. Dat is natuurlijk heel mooi. Wij gaan een nummer draaien van het laatste album. Wat korter nummer, maar dat moet je ook een keer kunnen. Hier is One of Us.

lekker nummer was dat van IQ. Mooi, rustig, een leuke ballad van het laatste album. En ze zijn te zien, dus zoals ik al zei, aanstaande zaterdag dus in Weert in de Bosuil. Wees erbij, Symfo Prog, oude Prog. Ja, draai ook alweer lang mee, de band. 45 jaar inmiddels, heb ik begrepen. En ze zijn dus te zien dus in Weert in de Bosuil. Aanvang vanaf 8 uur, dus wees erbij voor de laatste kaarten. We gaan nog één keer terug naar de Eren Ben Band. Eren Bennett Band natuurlijk, EBB. En zoals ik al zei, ze zijn dus... ze staan nog op 24 september. Dat wou ik nog even zeggen. In Plato, dat is dus in de platenzaak, gewoon een record store waar je lekker binnen kunt lopen. En daar spelen ze dan een set van een uur. Ze vertelden dat ook in het eerste uur hier in het programma. En dan zijn ze natuurlijk 25 september te zien in Vaals. Dat is in Verenjuis. En dan 26 september nog in Den Helder. En dat is in zaal Upstage. En dan gaan ze door naar Hull, want daar spelen ze samen met John Hackett. Ja, en John Hackett komt natuurlijk ook naar Nederland toe met Heather Finley. En daar zijn we natuurlijk ook bij. Dus, maar hun spelen dus ook meerdere dagen zelfs met John Hackett. Nog in Newcastle en ook in Cambridge. Ja, leuk. Goed, ja, dit is een live uitvoering. Hier is EBB met het mooie nummer Confess.

Ja, lekkere live-uitvoering was dat van EBB. En u hoorde het hele mooie nummer. Confess live dus. Ja, goed. We doen, volgende week horen we nog meer van zo. We gaan er gewoon een aantal nummers van draaien. En ik heb na 11 uur ook nog eentje geprogrammeerd. Dus blijf ook even luisteren. Na 11 uur, luisteraars, dan komt Mary Jane nog voorbij. Dus na 11 uur, blijven luisteren. Ja, goed. We gaan gauw naar de boerderij, want daar komt Pendragon. En ik kreeg de melding van dat de laatste kaartjes er nog zijn. Er is nog niet veel meer, dus wil je nog gaan? Zondag 1 november dus, Pendragon in de boerderij. En ik heb begrepen dat er in 8 of 6 oktober komt er een big announcement van Pendragon. Dus we zijn heel benieuwd. Wat ik al wel gehoord heb van Rachel, de vrouw dus van Nick, dat ze bezig zijn met een nieuw album. Dat weet ik dus al wel. En dat er echt een mega tour achteraan komt om het album goed te promoten. Dus ja, we zijn heel benieuwd. Maar we wachten het ook even af wat er 6 of 8 oktober naar buiten wordt gebracht. Wat betreft nieuws over Pendragon. Dus wil je ze nog een keer zien? Dit is gewoon maar een losse tour die ze doen. Ik verwacht denk ik een best of set. We zullen het zien. In ieder geval een tussentoertje. En daarmee staan ze op zondag 1 november dus in de boerderij. En we gaan naar het album toe van Pendragon, Masquerade 2.0. Of Masquerade 20, 20 jaar. En daar speelden ze toen de complete Masquerade album. En ook, ja, dat is leuk. Tweede set waren ook weer wat oude nummers. Daar gaan we wat van draaien. Hier is de live uitvoering van Breaking the Spell. Pendragon dus live. En ik ga precies voor je kijken. Zo maar even geleden. Polen opgenomen op 18 mei 2016 alweer. Zo dadelijk ook nog nieuws over Steven Wilson. Maar eerst Breaking the Spell. Hier is Pendragon.

superstar that comes once in every lifetime.

wat is dat lekker toch, hè? Pendragon, afkomstig van het album Masquerade Live. Dus 20 jaar Pendragon. Je hoort het mooie nummer Breaking the Spell. Met een lekkere gitaarsolo tegen het einde. En we gaan ook alweer langzaam toe naar de klok van 11 uur. En ik kreeg net nog een berichtje binnen. Planet Pul, of de Pul in Uden, leuke zaal, luisteraars, goed te doen. We zijn er pas nog geweest natuurlijk bij Voyage 34. Daar komt dus, met dank aan Jeroen, die meldde dat eventjes. Planet Pul, dus vrijdag 15 januari om 7 uur. En de zaal is dan begint om 8 uur, dus de zaal is al open om 7 uur. Komt daar, ja, de Haagse band, Plakband. Ja, Plakband, Plakband, hoe je het ook uit mag spreken. En ja, ze doen ook al een anniversary in Zoetermeer. Maar dit is lekker dichterbij. Dus ik zit even te kijken. In het teken van de Nederlandse progressieve rock staat de Plakband. En nog twee andere bands, Casual Silence en Yuncheon. Die brengen dus, die dag dus staan zij daar. Daarom begint het ook denk ik al op tijd. Plakband dus, Casual Silence en Yuncheon. Zij zijn dus te zien op 15 januari. Volgend jaar dus in De Pul in Uden. Even nog lekkere nummer van onze vriend uit Amerika. Ik heb hem nou even niet een gesproken woord. Maar wel een leuk nummer. Hier is het nummer Rainbows. Hier is David Freshman.

0: een lekker instrumentaaltje van onze Amerikaanse vriend David Freshman, oftewel Wilbur Knox. From America, Wilbur, thank you again. Oké, we gaan naar het einde toe, want ik heb nog wat nieuws wat betreft Stephen Wilson natuurlijk. En mijn dank gaat natuurlijk uit ook aan Aaron Bennett voor de interview we did. Thank you so much, Aaron, and hope to see you this Friday, or we're gonna see this Friday, and we will do a long interview. And the other girls also, so... A complete interview and we will broadcast it here on the station, of course. Iedereen bedankt voor het luisteren. En we gaan afsluiten met Porcupine Tree. Arriving Somewhere But Not Here. Heel mooi nummer. Een prachtige opbouw. 1 akkoordje en dan begint het. Luister goed dadelijk. Maar eerst nieuws. Want Stephen Wilson keert terug met een nieuw album. Je zal het vast wel gezien hebben. Requiem for a Village. En dit keer heeft hij daarvoor fictief of non-fictief, dat durf ik even niet met zekerheid te zeggen, een Frans dorpje uitgezocht. En daarbij is ook een website helemaal in oude stijl ingericht. Nog met Netscape en met geeltjes die je dan kon invullen en zo op een website. Prachtig om te zien, even terug de tijd in, toen net internet er was. En zijn 9e studioalbum dus... verschijnt op 8 november via Fiction Records. En weer verkrijgbaar natuurlijk op verschillende uitgaves. Maar ook een heel mooi e-book. En echt een prachtige kaft. Ik heb al 1 nummer gehoord. Hij grijpt weer terug naar de analoge geluiden. Synthesizers, gitaars, echt allemaal analoog. En dat maakt het misschien toch wel weer mooi. De opvolger dus van The Overview. En dit keer dus weer wat meer lossere nummers... Dus we zullen zien. En trouwens, de tekst wordt ingesproken. Dus de narrator, zeg maar. Of die de verhaallijn dus vertelt. Door David Tennant. En die kennen we natuurlijk wel van de serie Broadchurch. Een bekende acteur. Maar ook lang heeft hij dus ook Doctor Who gespeeld op de BBC. Dus David Tennant is ook aanwezig op het nieuwe album van Stephen Wilson. Goed. Ik bedank iedereen natuurlijk weer voor het luisteren naar La Villa Strangiato. Hier op RTV Horizon natuurlijk. En volgende week dan zijn we er weer. Aanstaande vrijdag zijn we dus er ook bij in Vaals. Dan doen we een leuk interview. Misschien zie ik jullie daar. En anders zou ik zeggen tot maandag. En dan zijn we weer meer goede en leuke muziek. We gaan afsluiten dus met Arriving Somewhere But Not Here. Een live opname van Porcupine Tree met Stephen Wilson.
1: Arriving somewhere, but not here.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarmee komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapte de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in